Kort vraag, is het Lies, is het weer zo weer? Op die buur, het ziet Lazarus vallen. Op die maat, klaar is wees, beklaag me je niet.

Goed maar, wat je het hamleu? Het is einfach zu veel. Eet een stuk, krijg je niet op de rij. Al die vlammen die brennen, die winken de hek. Honderd kerst zit ook met de weg.